0: buturumani buturu
1: kama buturumani kama kama buturumani rabuturu gecheren gati kama gecheren gati kama gecheren gati gecheren.